Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De grote natuurbrand op de Hoge Venen is mogelijk veroorzaakt door het Waalse Agentschap voor Natuur en Bos zelf. Dat meldt de RTBF. De brand ontstond vermoedelijk door een landbouwvoertuig tijdens maaiwerken. En dat voertuig zou dus van de overheid zijn. Parket van Luik onderzoekt de zaak, maar geeft nog geen officiële bevestiging. Er is grote onrust over de nieuwe waarschuwingsteksten op alcoholreclame. Binnenkort moet daarop staan dat alcohol de gezondheid schaadt en dus niet enkel alcohol misbruik. De brouwers in de horecasector reageren woedend in een open brief. Artsen benadrukken dat burgers recht hebben op de juiste informatie, zeggen specialisten. Buitenlandse Zaken krijgt geen contact meer met twee Belgen na de zware overstromingen in Nepal. In de getroffen regio zijn 15 Belgische toeristen aanwezig. De ramp eiste al 157 levens en ook in buurland Tibet vielen 3 doden. Bijna 600 toeristen zijn nog vermist. Succes voor de Belgische vrouwenteams in Europa. OH Leuven won in de Champions League overtuigend met 1-4 op het veld van het Poolse Snojowicz. Volgende week woensdag is de terugmatch in Leuven. In de Europa Cup won Anderlecht de heenmatch met 2-1 van het Nederlandse Feyenoord dat al vroeg met 10 man viel. Beginnen regenachtig, daarna vrij zonnig en warm, 29 graden. Tegen de avond stijgt de kans op onweer. De dagen daarna wordt het wisselvallig, maar ook koeler, met temperaturen rond 23 graden dan.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het treinverkeer tussen Lichtervelde en Deinze was dinsdag tussen 1 en 5 4 uur lang onderbroken. Een gevolg van een ongeval aan de overweg in de Sint-Amandstraat in Pittem. Rond 1 uur schatte een automobilist aan een te hoge snelheid een bocht verkeerd in. Het ongeval zorgde voor schade aan de installatie van de overweg en die moest hersteld worden. Al ruim 2 jaar voert de korpschef van de politiezone regio Tielt louter een waarnemend mandaat uit dat om de 6 maanden verlengd wordt. Nieuwe wetgeving gooit die situatie nu om. De functie moet verplicht vakant verklaard worden. Volgens Vlaams Belang Tielt een goede zaak. Want volwaardig werk verdient volwaardige verloning en bescherming, zo klinkt het bij de partij. Schrijver Rino Feys uit Meulebeke, in een vorig leven de man achter boekhandel De Zondvloed, heeft een open brief gericht aan premier De Wever naar aanleiding van de uitspraken van de omstreden Israëlische minister Ben-Gvir. De minister van Nationale Veiligheid in Israël staat al langer bekend als een hardliner. Hij zei deze maand tijdens een interview dat Israël elke nacht tientallen Palestijnen zou moeten doden, ook als ze geen onmiddellijke bedreiging vormen. Als bezorgde burger vraagt Feys de regering de uitspraken te veroordelen, terwijl hij ook met een online petitie start. Die telt ondertussen meer dan 350 handtekeningen. Op zaterdag 17 oktober vindt de Retro House Party Mega Retro voor het eerst plaats in de Europahal in Tielt. Naast succesvolle edities in Wiese en Deinze trekt het evenement dus nu naar Tielt. Op de affiche staan onder andere Jan Vervloed, Sven Lanvin en ook Zolex. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Beginnen regenachtig, daarna vrij zonnig en warm, 29 graden. Tegen de avond stijgt de kans op onweer. De dagen daarna wordt het wisselvallig, maar ook koeler, met temperaturen rond 23 graden dan.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De grote natuurbrand op de Hoge Venen is mogelijk veroorzaakt door het Waalse Agentschap voor Natuur en Bos zelf. Dat meldt de RTBF. De brand ontstond vermoedelijk door een landbouwvoertuig tijdens maaiwerken. En dat voertuig zou dus van de overheid zijn. Pakket van Luik onderzoekt de zaak, maar geeft nog geen officiële bevestiging. Er is grote onrust over de nieuwe waarschuwingsteksten op alcoholreclame. Binnenkort moet daarop staan dat alcohol de gezondheid schaadt en dus niet enkel alcohol misbruik. De brouwers in de horecasector reageren woedend in een open brief. Artsen benadrukken dat burgers recht hebben op de juiste informatie, zeggen specialisten. Buitenlandse Zaken krijgt geen contact meer met twee Belgen na de zware overstromingen in Nepal. In de getroffen regio zijn 15 Belgische toeristen aanwezig. De ramp eiste al 157 levens en ook in buurland Tibet vielen 3 doden. Bijna 600 toeristen zijn nog vermist. Succes voor de Belgische vrouwenteams in Europa. OH Leuven won in de Champions League overtuigend met 1-4 op het veld van het Poolse Snojowicz. Volgende week woensdag is de terugmatch in Leuven. In de Europa Cup won Anderlecht de heenmatch met 2-1 van het Nederlandse Feyenoord dat al vroeg met 10 man viel. Beginnen regenachtig, daarna vrij zonnig en warm, 29 graden. Tegen de avond stijgt de kans op onweer. De dagen daarna wordt het wisselvallig, maar ook koeler, met temperaturen rond 23 graden dan.
0: De nacht van Oost-West. Radio Oost-West.
2: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. Thoroughly to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy.

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van 27 augustus? Dat hoor je in maximaal 4 minuten in de teletijdmachine. In 1973 vindt in ons land de eerste geslaagde harttransplantatie plaats. Dat was 6 jaar na de allereerste door de Zuid-Afrikaanse dokter Barnard. De harttransplantatie door de Brusselse professor en intussen baron Georges Blimaux is een spoedoperatie bij patiënte Hortense Franken. De huisvrouw van 51 leefde door de harttransplantatie nog een half jaar langer, wat voor begin jaren 70 dan toch wel een prestatie was. Ze overleed uiteindelijk aan een verminderde immuniteit. Dr. Blimaux deed 10 jaar later, in 1983, de eerste dubbele overplanting van hart en longen. Baron Dr. Georges Blimaux had wel zelf een sterk hart, want hij werd er net geen 102. Op 27 augustus 1965 overleed de Franse en Zwitserse architect Le Corbusier. Zijn werk oogste veel lof, maar ook veel kritiek. Twee van zijn kenmerken zijn La Façade Libre, waarbij de gevels geen dragende muren zijn, en het horizontale panoramaraam La Fenêtre en Longueur. Le Corbusier had ook een voorliefde voor uplighters. Hij was ook meubelontwerper en schilder. Maison Guillet uit 1927 in Antwerpen is het enige bewaarde gebouw van Le Corbusier in ons land. Het is door UNESCO erkend als werelderfgoed. In 1967 overlijdt Brian Epstein aan een overdosis slaappillen. De eerste grote manager van de Beatles stierf midden in de identiteitswissel van John, Paul, George en Ringo. Brian Epstein zorgde voor de contracten en de platenverkoop, onder meer in zijn eigen platenzaak en muziekwinkel in Liverpool. Paul McCartney en George Martin noemen Epstein de vijfde Beatle. Er zijn wel meerdere zogenaamde vijfde Beatles, zoals George Martin zelf, Alan Williams, de allereerste manager van de Beatles, Billy Preston, Eric Clapton, Pete Best, de eerste drummer van de Beatles, en Jimmy Nicol, die 11 dagen vervanger was van Ringo Starr tijdens de wereldtournee in 1964. Beatles-experten spreken zelfs van 64 zogenaamde vijfde Beatles. Brian Epstein werd 32. De Spaanse zanger Perret overlijdt in 2014. Hij blijft vereeuwigd aan de zomerhit Borikito. De Engels-Zanzibarese oorlog is de kortste oorlog uit de geschiedenis ooit. Die werd uitgevochten in 1896, vandaag dus precies 130 jaar geleden. Al na 38 minuten capituleerde Zanzibar, maar helaas toch wel met heel veel bloed, want in die drie kwartier oorlog kwamen maar liefst 500 Zanzibaren om het leven en 1 Brit. Op 27 augustus 1997 komt de eerste aflevering van Kabouter Plop op tv. De slingergrammofoon, zo heette die eerste aflevering. Elke aflevering begon met Plop die in bed vertelde over de belevenissen van de afgelopen dag. Aan het einde van de aflevering vertelde hij dat hij naar Kabouterdromenland ging. Meestal zat in elk van de 295 afleveringen wel een kleine levensles. Je kan deze teletijdmachine opnieuw beluisteren op de website radioostwest.be. Daar kan je ook al even vooruitblikken naar de teletijdmachine van morgen. Prins Charles en prinses Diana scheiden officieel in 1996, morgen precies 30 jaar geleden. Je hoort het morgen in die nieuwe teletijdmachine.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Het treinverkeer tussen Lichtervelde en Deinze was dinsdag tussen 1 en 5 4 uur lang onderbroken. Een gevolg van een ongeval aan de overweg in de Sint-Amandstraat in Pittem. Rond 1 uur schatte een automobilist aan een te hoge snelheid een bocht verkeerd in. Het ongeval zorgde voor schade aan de installatie van de overweg en die moest hersteld worden. Al ruim 2 jaar voert de korpschef van de politiezone regio Tielt louter een waarnemend mandaat uit dat om de 6 maanden verlengd wordt. Nieuwe wetgeving gooit die situatie nu om. De functie moet verplicht vakant verklaard worden. Volgens Vlaams Belang Tielt een goede zaak. Want volwaardig werk verdient volwaardige verloning en bescherming, zo klinkt het bij de partij. Schrijver Rino Feys uit Meulebeke, in een vorig leven de man achter boekhandel De Zondvloed, heeft een open brief gericht aan premier De Wever naar aanleiding van uitspraken van de omstreden Israëlische minister Ben-Gvir. De minister van Nationale Veiligheid in Israël staat al langer bekend als een hardliner. Hij zei deze maand tijdens een interview dat Israël elke nacht 10 Palestijnen zou moeten doden, ook als ze geen onmiddellijke bedreiging vormen. Als bezorgde burger vraagt Feys de regering de uitspraken te veroordelen, terwijl hij ook met een online petitie start. Die telt ondertussen meer dan 350 handtekeningen. Op zaterdag 17 oktober vindt de Retro House Party Mega Retro voor het eerst plaats in de Europahal in Tielt. Naast succesvolle edities in Wieze en Deinze trekt het evenement dus nu naar Tielt. Op de affiche staan onder andere Jan Vervloed, Sven Lanvin en ook Zolex. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Beginnen regenachtig, daarna vrij zonnig en warm, 29 graden. Tegen de avond stijgt de kans op onweer. De dagen daarna wordt het wisselvallig, maar ook koeler, met temperaturen rond 23 graden dan.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De grote natuurbrand op de Hoge Venen is mogelijk veroorzaakt door het Waalse Agentschap voor Natuur en Bos zelf. Dat meldt de RTBF. De brand ontstond vermoedelijk door een landbouwvoertuig tijdens maaiwerken. En dat voertuig zou dus van de overheid zijn. Parket van Luik onderzoekt de zaak, maar geeft nog geen officiële bevestiging. Er is grote onrust over de nieuwe waarschuwingsteksten op alcoholreclame. Binnenkort moet daarop staan dat alcohol de gezondheid schaadt en dus niet enkel alcohol misbruik. De brouwers in de horecasector reageren woedend in een open brief. Artsen benadrukken dat burgers recht hebben op de juiste informatie, zeggen specialisten. Buitenlandse Zaken krijgt geen contact meer met twee Belgen na de zware overstromingen in Nepal. In de getroffen regio zijn 15 Belgische toeristen aanwezig. De ramp eiste al 157 levens en ook in buurland Tibet vielen 3 doden. Bijna 600 toeristen zijn nog vermist. Succes voor de Belgische vrouwenteams in Europa. OH Leuven won in de Champions League overtuigend met 1-4 op het veld van het Poolse Snojowicz. Volgende week woensdag is de terugmatch in Leuven. In de Europa Cup won Anderlecht de heenmatch met 2-1 van het Nederlandse Feyenoord dat al vroeg met 10 een man viel. Beginnen regenachtig, daarna vrij zonnig en warm, 29 graden. Tegen de avond stijgt de kans op onweer. De dagen daarna wordt het wisselvallig, maar ook koeler, met temperaturen rond 23 graden dan.
0: Radio Oost-West.
2: De wakkere wekker.

Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen.

0: belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
4: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
5: Radio Oost-West.
4: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: De grote natuurbrand op de Hoge Venen is mogelijk veroorzaakt door het Waalse Agentschap voor Natuur en Bos zelf. Dat meldt de RTBF. De brand ontstond vermoedelijk door een landbouwvoertuig tijdens maaiwerken. En dat voertuig zou dus van de overheid zijn. Pakket van Luik onderzoekt de zaak, maar geeft nog geen officiële bevestiging. Er is grote onrust over de nieuwe waarschuwingsteksten op alcoholreclame. Binnenkort moet daarop staan dat alcohol de gezondheid schaadt en dus niet enkel alcohol misbruik. De brouwers in de horecasector reageren woedend in een open brief. Artsen benadrukken dat burgers recht hebben op de juiste informatie, zeggen specialisten. Buitenlandse Zaken krijgt geen contact meer met twee Belgen na de zware overstromingen in Nepal. In de getroffen regio zijn 15 Belgische toeristen aanwezig. De ramp eiste al 157 levens en ook in buurland Tibet vielen 3 doden. Bijna 600 toeristen zijn nog vermist. Succes voor de Belgische vrouwenteams in Europa. OH Leuven won in de Champions League overtuigend met 1-4 op het veld van het Poolse Snojowicz. Volgende week woensdag is de terugmatch in Leuven. In de Europa Cup won Anderlecht de heenmatch met 2-1 van het Nederlandse Feyenoord dat al vroeg met 10 man viel. We beginnen regenachtig, daarna vrij zonnig en warm, 29 graden. Tegen de avond stijgt de kans op onweer. De dagen daarna wordt het wisselvallig, maar ook koeler, met temperaturen rond 23 graden dan.
1: De wakkere wekker.
2: Goedemorgen.
3: Ook goedemorgen.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. 056 60 21 79.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 17 77 20.
3: 0468 17 77 20.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer werd woensdagmiddag opgeroepen naar de Muizenbeekstraat in Pittem. In een gebouw met serviceflats was een potje te lang op het vuur blijven staan. Dat veroorzaakte rookontwikkeling in de gemeenschappelijke keuken. Een personeelslid merkte de rook op en verwittigde de hulpdiensten. Er was op geen enkel moment gevaar voor de bewoners. De stad Waregem verlengt haar lidmaatschap als octopusgemeente. Daarbij zet je in op kindvriendelijke schoolomgevingen en duurzaam woon-schoolverkeer. De stad engageert zich concreet om alle lidmaatschapsbijdragen van de Waregemse octopusscholen over te nemen. In ruil krijgen de scholen een promopakket voor 3 octopuscampagnes. In Kaster bij Anzegem moest een automobilist woensdag namiddag noodgedwongen zijn auto langs de kant zetten. Rond 1:15 reed de man met zijn auto langs de bevrijdingslaan van Anzegem richting Kaster. Maar plots begon zijn voertuig hevig te roken. Toen hij de motor wilde doen stoppen, lukte dat niet. Brandweerzone Fluvia kwam ter plaatse. Het technische probleem zat onder de motorkap. Van vuur was niet meteen sprake, er was wel veel rook. De auto moest uiteindelijk getakeld worden. Het EK Jumping komt volgend jaar naar Waregem. En in aanloop naar die hoogdagen start nu al het jaar van het paard. Blikvanger daarbij is een roadshow waarbij het ruime publiek kennis kan maken met de wereld van het paard. Onder meer op de Waregem koersenfeesten, maar ook de K3 Run en Fun in Hofstade zal de roadshow halt houden. 2 Vlaamse ministers kwamen woensdagmorgen in Waregem het jaar van het paard aftrappen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Beginnen regenachtig, daarna vrij zonnig en warm, 29 graden. Tegen de avond stijgt de kans op onweer. De dagen daarna wordt het wisselvallig, maar ook koeler, met temperaturen rond 23 graden dan.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De brandweer werd woensdagmiddag opgeroepen naar de Muizenbeekstraat in Pittem. In een gebouw met serviceflats was een potje te lang op het vuur blijven staan. Dat veroorzaakte rookontwikkeling in de gemeenschappelijke keuken. Een personeelslid merkte de rook op en verwittigde de hulpdiensten. Er was op geen enkel moment gevaar voor de bewoners. De stad Waregem verlengt haar lidmaatschap als octopusgemeente. Daarbij zet je in op kindvriendelijke schoolomgevingen en duurzaam woon-schoolverkeer. De stad engageert zich concreet om alle lidmaatschapsbijdragen van de Waregemse octopusscholen over te nemen. In ruil krijgen de scholen een promopakket voor 3 octopuscampagnes. In Kaster bij Anzegem moest een automobilist woensdagnamiddag noodgedwongen zijn auto langs de kant zetten. Rond 1:15 reed de man met zijn auto langs de bevrijdingslaan van Anzegem richting Kaster. Maar plots begon zijn voertuig hevig te roken. Toen hij de motor wilde doen stoppen, lukte dat niet. Brandweerzone Fluvia kwam ter plaatse. Het technische probleem zat onder de motorkap. Van vuur was niet meteen sprake, er was wel veel rook. De auto moest uiteindelijk getakeld worden. Het EK Jumping komt volgend jaar naar Waregem. En in aanloop naar die hoogdagen start nu al het jaar van het paard. Blikvanger daarbij is een roadshow waarbij het ruime publiek kennis kan maken met de wereld van het paard. Onder meer op de Waregem koersenfeesten, maar ook de K3 Run en Fun in Hofstade zal de roadshow halt houden. 2 Vlaamse ministers kwamen woensdagmorgen in Waregem het jaar van het paard aftrappen. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West, meer bericht. Beginnen regenachtig, daarna vrij zonnig en warm, 29 graden. Tegen de avond stijgt de kans op onweer. De dagen daarna wordt het wisselvallig, maar ook koeler, met temperaturen rond 23 graden dan.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.
3: Ik luister regionaal.
2: Gewoon gezellig.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Buitenlandse Zaken krijgt geen contact meer met twee Belgen na de verwoestende overstromingen in Nepal. Er wonen zo'n 70 landgenoten daar en 15 Belgische toeristen bevinden zich in de rampregio. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 157. Ook in buurland Tibet vielen 3 doden. Bijna 600 toeristen zijn nog vermist. De overstromingen die zijn ontstaan na hevige regenval. En dat gebeurt wel meer in Nepal, want men zit daar nu in het seizoen. De Amerikaanse professor Nathan Kamnes moet de komende 3 maanden verplicht telewerken en mag geen les meer geven. Dat heeft de universiteit in Gent beslist in afwachting van een tuchtprocedure. Kamnes beschuldigde een collega aan de Universiteit van Cambridge van plagiaat, die niet veel later dood werd teruggevonden. De UGent onderzoekt nu wat zijn precieze rol is in deze zaak, want het blijft allemaal een beetje vreemd. En onze prins Gabriel zet vandaag een nieuwe stap in zijn militaire carrière. Na 4 jaar aan de Koninklijke Militaire School ontvangt hij zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen. Maar zijn opleiding bij Defensie gaat verder. In Aarle, waar hij wordt gevormd tot pelotonscommandant bij de infanterie. Dat meldt het Nieuwsblad en is ook bevestigd door VRT Nieuws. Vervolgens wacht hem een opleiding tot paracommando in Marche-les-Dames. Succes voor de Belgische vrouwenteams in Europa. In de laatste voorronde van de Champions League won OHA Leuven overtuigend met 1-4 in Polen. Volgende week woensdag volgt de terugmatch in Leuven. In de Europa Cup won Anderlecht de heenmatch met 2-1 van het Nederlandse Feyenoord. Ook hun beslissende terugwedstrijd staat volgende week op het programma. Radio We beginnen met regen, maar daarna wordt het zonnig en warm, zeg maar heet, 30 graden. Tijdens de avond stijgt de kans op onweer opnieuw. Dagen daarna wordt het wisselvallig en koeler met temperaturen tot 23 graden.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
2: Van Aalter
4: tot Waregem.
2: Voor jouw regio.
4: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.
4: Informatie op de juiste maat.

0: Altinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Immotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Immotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.immotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
0: Oost-Westland.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer werd woensdagmiddag opgeroepen naar de Muizenbeekstraat in Pittem. In een gebouw met serviceflats was een potje te lang op het vuur blijven staan. Dat veroorzaakte rookontwikkeling in de gemeenschappelijke keuken. Een personeelslid merkte de rook op en verwittigde de hulpdiensten. Er was op geen enkel moment gevaar voor de bewoners. De stad Waregem verlengt haar lidmaatschap als octopusgemeente. Daarbij zet je in op kindvriendelijke schoolomgevingen en duurzaam woon-schoolverkeer. De stad engageert zich concreet om alle lidmaatschapsbijdragen van de Waregemse octopusscholen over te nemen. In ruil krijgen de scholen een promopakket voor 3 octopuscampagnes. In Kaster bij Anzegem moest een automobilist woensdagnamiddag noodgedwongen zijn auto langs de kant zetten. Rond 1:15 reed de man met zijn auto langs de bevrijdingslaan van Anzegem richting Kaster. Maar plots begon zijn voertuig hevig te roken. Toen hij de motor wilde doen stoppen, lukte dat niet. Brandweerzone Fluvia kwam ter plaatse. Het technische probleem zat onder de motorkap. Van vuur was niet meteen sprake, er was wel veel rook. De auto moest uiteindelijk getakeld worden. Het EK Jumping komt volgend jaar naar Waregem. En in aanloop naar die hoogdagen start nu al het jaar van het paard. Blikvanger daarbij is een roadshow waarbij het ruime publiek kennis kan maken met de wereld van het paard. Onder meer op de Waregem koersenfeesten, maar ook de K3 Run en Fun in Hofstade zal de roadshow halt houden. 2 Vlaamse ministers kwamen woensdagmorgen in Waregem het jaar van het paard aftrappen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Beginnen regenachtig, daarna vrij zonnig en warm, 29 graden. Tegen de avond stijgt de kans op onweer. De dagen daarna wordt het wisselvallig, maar ook koeler, met temperaturen rond 23 graden dan.
5: Ik luister regionaal op Radio Oost-West.
6: Radio Oost-West.
7: Oost-Westland.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 17 77 20.
3: 0468 17 77.

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van 27 augustus? Dat hoor je in maximaal 4 minuten in de teletijdmachine. In 1973 vindt in ons land de eerste geslaagde harttransplantatie plaats. Dat was 6 jaar na de allereerste door de Zuid-Afrikaanse dokter Barnard. De harttransplantatie door de Brusselse professor en intussen baron Georges Primot is een spoedoperatie bij patiënte Hortense Franken. De huisvrouw van 51 leefde door de harttransplantatie nog een half jaar langer, wat voor begin jaren 70 dan toch wel een prestatie was. Ze overleed uiteindelijk aan een verminderde immuniteit. Dr. Primot deed 10 jaar later, in 1983, de eerste dubbele overplanting van hart en longen. Baron Dr. Georges Primot had wel zelf een sterk hart, want hij werd er net geen 102. Op 27 augustus 1965 overleed de Franse en Zwitserse architect Le Corbusier. Zijn werk oogste veel lof, maar ook veel kritiek. Twee van zijn kenmerken zijn la façade libre, waarbij de gevels geen dragende muren zijn, en het horizontale panoramaraam la fenêtre en longueur. Le Corbusier had ook een voorliefde voor uplighters. Hij was ook meubelontwerper en schilder. Maison Guillet uit 1927 in Antwerpen is het enige bewaarde gebouw van Le Corbusier in ons land. Het is door UNESCO erkend als werelderfgoed. In 1967 overlijdt Brian Epstein aan een overdosis slaappillen. De eerste grote manager van de Beatles stierf midden in de identiteitswissel van John, Paul, George en Ringo. Brian Epstein zorgde voor de contracten en de platenverkoop, onder meer in zijn eigen platenzaak en muziekwinkel in Liverpool. Paul McCartney en George Martin noemen Epstein de vijfde Beatle. Er zijn wel meerdere zogenaamde vijfde Beatles, zoals George Martin zelf, Alan Williams, de allereerste manager van de Beatles, Billy Preston, Eric Clapton, Pete Best, de eerste drummer van de Beatles, en Jimmy Nicol, die 11 dagen vervanger was van Ringo Starr tijdens de wereldtournee in 1964. Beatles-experten spreken zelfs van 64 zogenaamde vijfde Beatles. Brian Epstein werd 32. De Spaanse zanger Perret overlijdt in 2014. Hij blijft vereeuwigd aan de zomerhit Borikito. De Engels-Zanzibarese oorlog is de kortste oorlog uit de geschiedenis ooit. Die werd uitgevochten in 1896, vandaag dus precies 130 jaar geleden. Al na 38 minuten capituleerde Zanzibar, maar helaas toch wel met heel veel bloed, want in die drie kwartier oorlog kwamen maar liefst 500 Zanzibaren om het leven en 1 Brit. Op 27 augustus 1997 komt de eerste aflevering van Kabouter Plop op tv. De slingergrammofoon, zo heette die eerste aflevering. Elke aflevering begon met Plop die in bed vertelde over de belevenissen van de afgelopen dag. Aan het einde van de aflevering vertelde hij dat hij naar Kabouterdromenland ging. Meestal zat in elk van de 295 afleveringen wel een kleine levensles. Je kan deze teletijdmachine opnieuw beluisteren op de website radioostwest.be. Daar kan je ook al even vooruitblikken naar de teletijdmachine van morgen. Prins Charles en prinses Diana scheiden officieel in 1996, morgen precies 30 jaar geleden. Je hoort het morgen in die nieuwe teletijdmachine.
1: Heb jij een vraag voor ons?
2: Mail info@radioostwest.be.
3: Radio Oostwest.
2: Lokaal en muzikaal.
1: Op elk moment.
2: Oost-Westland.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Tinnis NV in Wingenen is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Beernemsteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be.
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Radio Oost-West, stralend in de regio.
0: De zon straalt uit je radio.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Buitenlandse Zaken krijgt geen contact meer met twee Belgen na de verwoestende overstromingen in Nepal. Er wonen zo'n 70 landgenoten daar en 15 Belgische toeristen bevinden zich in de rampregio. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 157. Ook in buurland Tibet vielen 3 doden. Bijna 600 toeristen zijn nog vermist. Overstromingen die zijn ontstaan na hevige regenval. En dat gebeurt wel meer in Nepal, want men zit daar nu in het seizoen. De Amerikaanse professor Nathan Kamnes moet de komende 3 maanden verplicht telewerken en mag geen les meer geven. Dat heeft de universiteit in Gent beslist in afwachting van een tuchtprocedure. Kavnas beschuldigde een collega aan de Universiteit van Cambridge van plagiaat, die niet veel later dood werd teruggevonden. De UGent onderzoekt nu wat zijn precieze rol is in deze zaak, want het blijft allemaal een beetje vreemd. En onze prins Gabriel zet vandaag een nieuwe stap in zijn militaire carrière. Na 4 jaar aan de Koninklijke Militaire School ontvangt hij zijn masterdiploma in de sociale en militaire wetenschappen. Maar zijn opleiding bij Defensie gaat verder. In Aarle, waar hij wordt gevormd tot pelotonscommandant bij de infanterie. Dat meldt het Nieuwsblad en is ook bevestigd door VRT Nieuws. Vervolgens wacht hem een opleiding tot paracommando in Marche-les-Dames. Succes voor de Belgische vrouwenteams in Europa. In de laatste voorronde van de Champions League won OHA Leuven overtuigend met 1-4 in Polen. Volgende week woensdag volgt de terugmatch in Leuven. In de Europa Cup won Anderlecht de heenmatch met 2-1 van het Nederlandse Feyenoord. Ook hun beslissende terugwedstrijd staat volgende week op het programma. Radio We beginnen met regen, maar daarna wordt het zonnig en warm, zeg maar heet, 30 graden. Tijdens de avond stijgt de kans op onweer opnieuw. De dagen daarna wordt het wisselvallig en koeler met temperaturen tot 23 graden.
2: Welkom
0: Radio Oost-West.
3: Bij Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.

jouw kledingmerk. Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag. Radio Oost-West. Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West. Ik luister regionaal.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk, en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
2: Veel mooie muziek.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer werd woensdagmiddag opgeroepen naar de Muizenbeekstraat in Pittem. In een gebouw met serviceflats was een potje te lang op het vuur blijven staan. Dat veroorzaakte rookontwikkeling in de gemeenschappelijke keuken. Een personeelslid merkte de rook op en verwittigde de hulpdiensten. Er was op geen enkel moment gevaar voor de bewoners. De stad Waregem verlengt haar lidmaatschap als octopusgemeente. Daarbij zet je in op kindvriendelijke schoolomgevingen en duurzaam woon-schoolverkeer. De stad engageert zich concreet om alle lidmaatschapsbijdragen van de Waregemse octopusscholen over te nemen. In ruil krijgen de scholen een promopakket voor 3 octopuscampagnes. In Kaster bij Anzegem moest een automobilist woensdag namiddag noodgedwongen zijn auto langs de kant zetten. Rond 1:15 reed de man met zijn auto langs de bevrijdingslaan van Anzegem richting Kaster. Maar plots begon zijn voertuig hevig te roken. Toen hij de motor wilde doen stoppen, lukte dat niet. Brandweerzone Fluvia kwam ter plaatse. Het technische probleem zat onder de motorkap. Van vuur was niet meteen sprake, er was wel veel rook. De auto moest uiteindelijk getakeld worden. Het EK Jumping komt volgend jaar naar Waregem. En in aanloop naar die hoogdagen start nu al het jaar van het paard. Blikvanger daarbij is een roadshow waarbij het ruime publiek kennis kan maken met de wereld van het paard. Onder meer op de Waregem koersenfeesten, maar ook de K3 Run en Fun in Hofstade zal de roadshow halt houden. 2 Vlaamse ministers kwamen woensdagmorgen in Waregem het jaar van het paard aftrappen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Beginnen regenachtig, daarna vrij zonnig en warm, 29 graden. Tegen de avond stijgt de kans op onweer. De dagen daarna wordt het wisselvallig, maar ook koeler, met temperaturen rond 23 graden dan.
5: Radio Oost-West. Welkom bij Radio Oost-West.
6: Muziek bij de lunch.
7: Je maakte een goede keuze.
5: Radio.

0: jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedenamiddag. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer werd woensdagmiddag opgeroepen naar de Muizenbeekstraat in Pittem. In een gebouw met serviceflats was een potje te lang op het vuur blijven staan. Dat veroorzaakte rookontwikkeling in de gemeenschappelijke keuken. Een personeelslid merkte de rook op en verwittigde de hulpdiensten. Er was op geen enkel moment gevaar voor de bewoners. De stad Waregem verlengt haar lidmaatschap als octopusgemeente. Daarbij zet je in op kindvriendelijke schoolomgevingen en duurzaam woon-schoolverkeer. De stad engageert zich concreet om alle lidmaatschapsbijdragen van de Waregemse octopusscholen over te nemen. In ruil krijgen de scholen een promopakket voor 3 octopuscampagnes. In Kaster bij Anzegem moest een automobilist woensdagnamiddag noodgedwongen zijn auto langs de kant zetten. Rond 1:15 reed de man met zijn auto langs de bevrijdingslaan van Anzegem richting Kaster. Maar plots begon zijn voertuig hevig te roken. Toen hij de motor wilde doen stoppen, lukte dat niet. Brandweerzone Fluvia kwam ter plaatse. Het technische probleem zat onder de motorkap. Van vuur was niet meteen sprake, er was wel veel rook. De auto moest uiteindelijk getakeld worden. Het EK Jumping komt volgend jaar naar Waregem. En in aanloop naar die hoogdagen start nu al het jaar van het paard. Blikvanger daarbij is een roadshow waarbij het ruime publiek kennis kan maken met de wereld van het paard. Onder meer op de Waregem koersenfeesten, maar ook de K3 Run en Fun in Hofstade zal de roadshow halt houden. 2 Vlaamse ministers kwamen woensdagmorgen in Waregem het jaar van het paard aftrappen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Beginnen regenachtig, daarna vrij zonnig en warm, 29 graden. Tegen de avond stijgt de kans op onweer. De dagen daarna wordt het wisselvallig, maar ook koeler, met temperaturen rond 23 graden dan.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: De dodental in Nepal blijft oplopen. Volgens de politie zijn er nu al 270 doden geteld. Hoeveel er daar nog langs Tibetaanse kant bij komen is onduidelijk. Er zijn ook al 1300 vermisten, onder hen 3 Belgen. Intussen heeft ook de Dalai Lama zijn medeleven betuigd. Dat is de spirituele leider van de Tibetaanse boeddhisten. Hij zegt dat hij zal bidden voor alle slachtoffers en meeleeft met de nabestaanden. Het KMI waarschuwt voor onweer deze namiddag en vanavond vanaf 5 uur code geel. Dat is dus duidelijk dat het hier en daar wel een beetje zou kunnen gaan rommelen. Het nummer 1722 is geactiveerd. Daar kan je bellen voor stormschade. Voor noodsituaties bel je naar 112. De rechtbank van Gent heeft straffen uitgesproken voor een bende Chinese mensensmokkelaars. De kopstukken, 33 mensen in totaal, zijn veroordeeld tot celstraffen van 7 jaar en geldboetes die oplopen tot een paar miljoen voor mensenhandel en bendevorming. 4 van hen zijn ook schuldig bevonden aan mensenhandel met de dood tot gevolg omdat een prostituee werd gedood door een klant. Tijdens de eerste helft van dit jaar vonden al 6300 huisdieren een nieuw baasje via adopterendier.be, zegt bevoegd minister Weitz. Op die website kunnen alle asielen in Vlaanderen hun dieren aanbieden. Katten en honden blijven de populairste dieren met 3700 geadopteerde katten en zo'n 1300 honden. Hier en daar komt de zon nog door, maar dus deze namiddag en vanavond regen en onweer, temperaturen tot 30 graden. Morgen opnieuw regenachtig en een stuk frisser, 22 graden. Het weekend afwisselend zon en buien, 23 graden. Ook maandag nog wisselvallig en vanaf dinsdag wordt het dan opnieuw droger.
2: Radio Oost-West.
3: Wij doen het voor jou.
2: Welkom bij Radio Oost-West.
3: Muziek bij de lunch.
4: Je maakte een goede keuze.

bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056.

0: Radio en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.
1: De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Imotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.

0: Goedemiddag. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer werd woensdagmiddag opgeroepen naar de Muizenbeekstraat in Pittem. In een gebouw met serviceflats was een potje te lang op het vuur blijven staan. Dat veroorzaakte rookontwikkeling in de gemeenschappelijke keuken. Een personeelslid merkte de rook op en verwittigde de hulpdiensten. Er was op geen enkel moment gevaar voor de bewoners. De stad Waregem verlengt haar lidmaatschap als octopusgemeente. Daarbij zet je in op kindvriendelijke schoolomgevingen en duurzaam woon-schoolverkeer. De stad engageert zich concreet om alle lidmaatschapsbijdragen van de Waregemse octopusscholen over te nemen. In ruil krijgen de scholen een promopakket voor 3 octopuscampagnes. In Kaster bij Anzegem moest een automobilist woensdagnamiddag noodgedwongen zijn auto langs de kant zetten. Rond 1:15 reed de man met zijn auto langs de bevrijdingslaan van Anzegem richting Kaster. Maar plots begon zijn voertuig hevig te roken. Toen hij de motor wilde doen stoppen, lukte dat niet. Brandweerzone Fluvia kwam ter plaatse. Het technische probleem zat onder de motorkap. Van vuur was niet meteen sprake, er was wel veel rook. De auto moest uiteindelijk getakeld worden. Het EK Jumping komt volgend jaar naar Waregem. En in aanloop naar die hoogdagen start nu al het jaar van het paard. Blikvanger daarbij is een roadshow waarbij het ruime publiek kennis kan maken met de wereld van het paard. Onder meer op de Waregem koersenfeesten, maar ook de K3 Run en Fun in Hofstade zal de roadshow halt houden. 2 Vlaamse ministers kwamen woensdagmorgen in Waregem het jaar van het paard aftrappen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Toch droog met hier en daar wat zon, met deze namiddag en vanavond dus regen en onweer. Temperaturen 30 graden vandaag. Morgen regenachtig, een stuk frisser, 22 graden. In het weekend afwisselend zon en buien, graad of 23. En ook maandag blijft wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt opnieuw droger.
4: De gezelligste in de regio.
5: En zomerse geluiden. Radio Oost-West. Verfrissend lekker.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer,

0: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
1: De zonnigste muziek. Een hele dag lang. Radio.

Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van 27 augustus? Dat hoor je in maximaal 4 minuten in de teletijdmachine. In 1973 vindt in ons land de eerste geslaagde harttransplantatie plaats. Dat was 6 jaar na de allereerste door de Zuid-Afrikaanse dokter Barnard. De harttransplantatie door de Brusselse professor en intussen baron Georges Primo is een spoedoperatie bij patiënte Hortense Franken. De huisvrouw van 51 leefde door de harttransplantatie nog een half jaar langer, wat voor begin jaren 70 dan toch wel een prestatie was. Ze overleed uiteindelijk aan een verminderde immuniteit. Dr. Primo deed 10 jaar later, in 1983, de eerste dubbele overplanting van hart en longen. Baron Dr. Georges Primo had wel zelf een sterk hart, want hij werd er net geen 102. Op 27 augustus 1965 overleed de Franse en Zwitserse architect Le Corbusier. Zijn werk oogste veel lof, maar ook veel kritiek. Twee van zijn kenmerken zijn la façade libre, waarbij de gevels geen dragende muren zijn, en het horizontale panoramaraam la fenêtre en longueur. Le Corbusier had ook een voorliefde voor uplighters. Hij was ook meubelontwerper en schilder. Maison Guillet uit 1927 in Antwerpen is het enige bewaarde gebouw van Le Corbusier in ons land. Het is door UNESCO erkend als werelderfgoed. In 1967 overlijdt Brian Epstein aan een overdosis slaappillen. De eerste grote manager van de Beatles stierf midden in de identiteitswissel van John, Paul, George en Ringo. Brian Epstein zorgde voor de contracten en de platenverkoop, onder meer in zijn eigen platenzaak en muziekwinkel in Liverpool. Paul McCartney en George Martin noemen Epstein de vijfde Beatle. Er zijn wel meerdere zogenaamde vijfde Beatles, zoals George Martin zelf, Alan Williams, de allereerste manager van de Beatles, Billy Preston, Eric Clapton, Pete Best, de eerste drummer van de Beatles, en Jimmy Nicol, die 11 dagen vervanger was van Ringo Starr tijdens de wereldtournee in 1964. Beatles-experten spreken zelfs van 64 zogenaamde vijfde Beatles. Brian Epstein werd 32. De Spaanse zanger Perret overlijdt in 2014. Hij blijft vereeuwigd aan de zomerhit Borikito. De Engels-Zanzibarese oorlog is de kortste oorlog uit de geschiedenis ooit. Die werd uitgevochten in 1896, vandaag dus precies 130 jaar geleden. Al na 38 minuten capituleerde Zanzibar, maar helaas toch wel met heel veel bloed, want in die driekwartier oorlog kwamen maar liefst 500 Zanzibaren om het leven en 1 Brit. Op 27 augustus 1997 komt de eerste aflevering van Kabouter Plop op tv. De slingergrammofoon, zo heette die eerste aflevering. Elke aflevering begon met Plop die in bed vertelde over de belevenissen van de afgelopen dag. Aan het einde van de aflevering vertelde hij dat hij naar Kabouterdromenland ging. Meestal zat in elk van de 295 afleveringen wel een kleine levensles. Je kan deze teletijdmachine opnieuw beluisteren op de website radioostwest.be. Daar kan je ook al even vooruitblikken naar de teletijdmachine van morgen. Prins Charles en prinses Diana scheiden officieel in 1996, morgen precies 30 jaar geleden. Je hoort het morgen in een nieuwe teletijdmachine.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: zomerse muziek.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
0: Verfrissend lekker. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
2: En het westen van Oost-Vlaanderen.
0: Radio Oost-West.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De meerderheid van de fietsers voelt zich regelmatig onveilig op de weg, blijkt uit een enquête van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Grootste boosdoener zijn auto's die veel te snel voorbij rijden. Het nieuwe schooljaar bijna begint, roept Werner Dobbeleer van de Stichting Verkeerskunde op tot extra voorzichtigheid. De fiets blijft trouwens een populair vervoersmiddel om naar school te pendelen. Volgens het Belgisch Statistiekbureau reist 28% van de studenten met de fiets. Het openbaar vervoer blijft koploper met 46%. Daarna volgt de auto en te voet gaan. Er zijn wel grote regionale verschillen. De fiets scoort vooral sterk in Vlaanderen, terwijl in Brussel het openbaar vervoer domineert. Afgelopen nacht is het raam van een woning aan de Keldermansvest in Mechelen beschadigd door een ontploffing. Dat staat in de Gazet van Antwerpen. De politie bevestigt het bericht. Mogelijk is er in de buurt vuurwerk afgestoken. Er zijn geen gewonden. Het is ook niet duidelijk waarom die woning precies het doelwit werd. Tennisser David Goffin stopt ermee na de European Open in oktober in Brussel. Goffin is 35 en kondigde eerder aan dat hij zou stoppen met tennissen. De laatste jaren sukkelt hij met veel blessures. Op de European Open in Brussel wil hij zijn racket definitief aan de haak hangen voor eigen publiek. Nu nog droog met hier en daar zon die erdoor komt, maar tegen de late avond opnieuw regen en onweer, temperaturen 30 graden. Morgen opnieuw regenachtig, een stuk frisser, 22 graden. In het weekend afwisselend zon en buien bij 23 graden. Ook maandag nog wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het opnieuw droger.
0: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.
0: Gewoon gezellig.
2: Radio Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen,

0: adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Radio Oost-West.
1: De gezelligste in de regio.
0: En zomerse geluiden.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerken Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerken Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerken Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
0: Radio Oost-West, jouw regionale radio.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer werd woensdagmiddag opgeroepen naar de Muizenbeekstraat in Pittem. In een gebouw met serviceflats was een potje te lang op het vuur blijven staan. Dat veroorzaakte rookontwikkeling in de gemeenschappelijke keuken. Een personeelslid merkte de rook op en verwittigde de hulpdiensten. Er was op geen enkel moment gevaar voor de bewoners. De stad Waregem verlengt haar lidmaatschap als octopusgemeente. Daarbij zet je in op kindvriendelijke schoolomgevingen en duurzaam woon-schoolverkeer. De stad engageert zich concreet om alle lidmaatschapsbijdragen van de Waregemse octopusscholen over te nemen. In ruil krijgen de scholen een promopakket voor 3 octopuscampagnes. In Kaster bij Anzegem moest een automobilist woensdagnamiddag noodgedwongen zijn auto langs de kant zetten. Rond 1:15 reed de man met zijn auto langs de bevrijdingslaan van Anzegem richting Kaster. Maar plots begon zijn voertuig hevig te roken. Toen hij de motor wilde doen stoppen, lukte dat niet. Brandweerzone Fluvia kwam ter plaatse. Het technische probleem zat onder de motorkap. Van vuur was niet meteen sprake, er was wel veel rook. De auto moest uiteindelijk getakeld worden. Het EK Jumping komt volgend jaar naar Waregem. En in aanloop naar die hoogdagen start nu al het jaar van het paard. Blikvanger daarbij is een roadshow waarbij het ruime publiek kennis kan maken met de wereld van het paard. Onder meer op de Waregem koersenfeesten, maar ook de K3 Run en Fun in Hofstade zal de roadshow halt houden. 2 Vlaamse ministers kwamen woensdagmorgen in Waregem het jaar van het paard aftrappen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting met hier en daar nog wat wolken en ook wat zon is het voorlopig droog en warm, 30 graden, maar vanavond kans op hevig onweer. Morgen regenachtig, een stuk frisser, 22 graden. In het weekend afwisselend zonnebuien, 23 graden. Ook maandag nog wisselvallig en vanaf dinsdag wordt het opnieuw droger.
4: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
5: En de regio Wilsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: De zonnigste muziek.
3: Radio Oost-West.
4: Een hele dag lang.

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van 27 augustus? Dat hoor je in maximaal 4 minuten in de teletijdmachine. In 1973 vindt in ons land de eerste geslaagde harttransplantatie plaats. Dat was 6 jaar na de allereerste door de Zuid-Afrikaanse dokter Barnard. De harttransplantatie door de Brusselse professor en intussen baron Georges Primot is een spoedoperatie bij patiënte Hortense Franken. De huisvrouw van 51 leefde door de harttransplantatie nog een half jaar langer, wat voor begin jaren 70 dan toch wel een prestatie was. Ze overleed uiteindelijk aan een verminderde immuniteit. Dr. Primot deed 10 jaar later, in 1983, de eerste dubbele overplanting van hart en longen. Baron Dr. Georges Primot had wel zelf een sterk hart, want hij werd er net geen 102. Op 27 augustus 1965 overleed de Franse en Zwitserse architect Le Corbusier. Zijn werk oogste veel lof, maar ook veel kritiek. Twee van zijn kenmerken zijn La Façade Libre, waarbij de gevels geen dragende muren zijn, en het horizontale panoramaraam La Fenêtre en Longueur. Le Corbusier had ook een voorliefde voor uplighters. Hij was ook meubelontwerper en schilder. Maison Guillet uit 1927 in Antwerpen is het enige bewaarde gebouw van Le Corbusier in ons land. Het is door UNESCO erkend als werelderfgoed. In 1967 overlijdt Brian Epstein aan een overdosis slaappillen. De eerste grote manager van de Beatles stierf midden in de identiteitswissel van John, Paul, George en Ringo. Brian Epstein zorgde voor de contracten en de platenverkoop, onder meer in zijn eigen platenzaak en muziekwinkel in Liverpool. Paul McCartney en George Martin noemen Epstein de vijfde Beatle. Er zijn wel meerdere zogenaamde vijfde Beatles, zoals George Martin zelf, Alan Williams, de allereerste manager van de Beatles, Billy Preston, Eric Clapton, Pete Best, de eerste drummer van de Beatles, en Jimmy Nicol, die 11 dagen vervanger was van Ringo Starr tijdens de wereldtournee in 1964. Beatles-experten spreken zelfs van 64 zogenaamde vijfde Beatles. Brian Epstein werd 32. De Spaanse zanger Perret overlijdt in 2014. Hij blijft vereeuwigd aan de zomerhit Borikito. De Engels-Zanzibarese oorlog is de kortste oorlog uit de geschiedenis ooit. Die werd uitgevochten in 1896, vandaag dus precies 130 jaar geleden. Al na 38 minuten capituleerde Zanzibar, maar helaas toch wel met heel veel bloed, want in die drie kwartier oorlog kwamen maar liefst 500 Zanzibaren om het leven en 1 Brit. Op 27 augustus 1997 komt de eerste aflevering van Kabouter Plop op tv. De slingergrammofoon, zo heette die eerste aflevering. Elke aflevering begon met Plop die in bed vertelde over de belevenissen van de afgelopen dag. Aan het einde van de aflevering vertelde hij dat hij naar Kabouterdromenland ging. Meestal zat in elk van de 295 afleveringen wel een kleine levensles. Je kan deze teletijdmachine opnieuw beluisteren op de website radioostwest.be. Daar kan je ook al even vooruitblikken naar de teletijdmachine van morgen. Prins Charles en prinses Diana scheiden officieel in 1996, morgen precies 30 jaar geleden. Je hoort het morgen in die nieuwe teletijdmachine.
1: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
2: www.radioostwest.be

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.
1: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
2: En het westen van

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor een uitzonderlijk zware avondspits zometeen op de Antwerpse ring richting Gent. De hinder is ontstaan door een incident met een vrachtwagen. Die heeft daar een lading verloren. Wie van Hasselt of Turnhout richting Gent moet, rijdt best om via Brussel. De nieuwe staatsbonds nemen een vliegende start. Op de eerste dag is er voor 193 miljoen euro ingeschreven. Dat is 4 keer meer dan bij de vorige uitgifte in juni. Het gaat om een staatsbon op 1 jaar en eentje op 10 jaar... met een rendement van respectievelijk 1,92 en 2,59%. De obligaties worden op 4 september officieel uitgeschreven. In Duitsland zijn dit jaar al meer dan 15.800 mensen gestorven door de extreme hitte, blijkt uit cijfers van de Duitse Volksgezondheidsdienst. Het hoogste sterftecijfer in 10 jaar tijd. Alleen al tijdens de hittegolf eind juni vielen er bijna 10.000 doden. Vooral ouderen en vrouwen zijn het slachtoffer geworden. Zo blijkt tenminste uit de laatste cijfers. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald gaat steeds verder achteruit, schrijven Noorse media. De hele familie is samengeroepen in het ziekenhuis. Hij ligt daar met complicaties als gevolg van bloedarmoede. De Noorse koning Harald is de oudste vorst van Europa. Hij is 89. Radio De weersverwachting met hier en daar nog wat wolken en ook wat zon is het voorlopig droog en warm, 30 graden, maar vanavond kans op hevig onweer. Morgen regenachtig, een stuk frisser, 22 graden. In het weekend afwisselend zon en buien, 23 graden. Ook maandag nog wisselvallig en vanaf dinsdag wordt het opnieuw droger.
2: Radio Oost-West.
3: Jan Spees.

Een hele goede avond en welkom bij Muzikamenten. Mijn naam is Jan Spijs en we zijn terug klaar voor 2 uurtjes jouw muzikaal medicijn tegen de dagelijkse stress. Beginnen doen we met Natalie Ratliff en The Night Sweats. Never Get Old.

Uit de jaren 70, de Kings waren dit en Lola. Wat moet er gebeuren met de Sint-Aldegondiskerk in de Hille in Zwevenzelen wanneer de bibliotheek verhuist naar het nieuwe vrije tijdcentrum? Wel, inwoners van Wingeren en Zwevenzelen hebben alvast heel wat ideeën. Een feest of een evenementzaal, een auditorium, een buurthuis of een ontmoetingsplek voor jong en oud. De voorstellen zijn divers, maar de rode draad is duidelijk. De kerk moet een plek blijven waar mensen elkaar ontmoeten. Ook een functie voor de nabijgelegen school, een kinderplek, een fitness en zelfs indoor petanken werden voorgesteld. Eén ding lijkt vast te staan: de inwoners willen niet dat de kerk leeg komt te staan.

De Beenhouwerstraat in Brussel of Rue des Bouchers werd bezongen door Johan Verminnen. Dinsdag is Waregem opnieuw het decor van Waregemkoersen met zo'n 35.000 toeschouwers en internationale toppaarden. Na de twee dodelijke valpartijen van vorig jaar heeft de organisatie stevig ingegrepen. Twee hindernissen, waaronder de Ierse berm, zijn vervangen en het aantal deelnemers aan de hindernissen daalt van 14 naar 12. Paarden moeten bovendien minstens 5 jaar oud zijn en al sterke resultaten hebben neergezet. CEO Bram van de Wallen benadrukt dat het paardenwelzijn centraal staat. Een ongeval uitsluiten kan volgens hem nooit, maar de organisatie wil de risico's zoveel mogelijk beperken. Met zo'n 600.000 euro prijzengeld blijft Waregemkoersen intussen een absolute topper binnen de internationale paardensport.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 17 77 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 17 77 20.
2: Muzikamente.

Oeigem opent een nieuwe horecazaak op een bijzondere plek. Pal aan de jachthaven. Thibaut Tansens en Magnolia Darmadi starten er met Rosetta. Een Zuiderse bar met sharing dishes, koffie en cocktails. Op het menu staan invloeden uit onder meer Indonesië, Vietnam, Italië en Mexico. Ook fietsers, wandelaars en gezinnen zijn welkom. De zaak wil vooral een vakantiegevoel creëren. Het koppel heeft al horecaervaring met Den Herder in Kuurne, maar kiest nu bewust voor rustigere openingsuren en meer balans. Rosetta is van woensdag tot zondag open en wil daarnaast ook private feesten organiseren. Hun motto: horeca, maar deze keer op hun eigen voorwaarden.

Op zaterdag 29 augustus staat Mölebeke niet alleen in het teken van de 79ste omloop Mandel-Leijenschelde, maar ook van een gloednieuw sprintduel. De beste sprinter van Mölebeke. Op een parcours van 350 meter nemen renners het 1 tegen 1 tegen elkaar op. Via een knock-out systeem gaat telkens de snelste door. Er kunnen maximaal 50 deelnemers meedoen. En iedereen is er welkom, ook niet-Mölebekenaren en zelfs fietsers met een gewone stadsfiets. Elektrische fietsen zijn niet toegelaten, uiteraard. Veiligheid staat centraal met onder meer een remcontrole en helmplicht. De sprintwedstrijden starten om 5:30 en dit na de huldiging van de profwedstrijd. Inschrijven kan binnenkort via de Facebookpagina van de organisatie.

0: Eten is gezond.
1: Tinnis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenemsteenweg 78 in Wingene. Info op www.nvtinnis.be.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Muzikamente.
4: Jan Space.

feest in de John F. Kennedy-straat in Ingelmunster, want daar vierden de bewoners voor de 14e keer hun straatfeest. 42 volwassenen en kinderen schoven aan voor een aperitief, zelfgemaakte picon en een lekkere cotalos. Het werd opnieuw een gezellige avond. Het comité bestaat uit Frederik van de Kastelen, Alexander Quagebuur, Cindy de Vos en Tony de Jonge. Ook burgemeester Kurt Windels en zijn verschillende schepenen kwamen langs met de vlag van de Goede Buurstraat. En nog een leuk weetje, in die straat woont ook Alike Plateau. Dat is de Belgische kampioene discodansen. En over discodansen gesproken, hier is Alcazar, Crying at the Discotheque.

direction of the groove.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De brandweer werd woensdagmiddag opgeroepen naar de Muizenbeekstraat in Pittem. In een gebouw met serviceflats was een potje te lang op het vuur blijven staan. Dat veroorzaakte rookontwikkeling in de gemeenschappelijke keuken. Een personeelslid merkte de rook op en verwittigde de hulpdiensten. Er was op geen enkel moment gevaar voor de bewoners. De stad Waregem verlengt haar lidmaatschap als octopusgemeente. Daarbij zet je in op kindvriendelijke schoolomgevingen en duurzaam woon-schoolverkeer. De stad engageert zich concreet om alle lidmaatschapsbijdragen van de Waregemse octopusscholen over te nemen. In ruil krijgen de scholen een promopakket voor 3 octopuscampagnes. In Kaster bij Anzegem moest een automobilist woensdagnamiddag noodgedwongen zijn auto langs de kant zetten. Rond 1:15 reed de man met zijn auto langs de bevrijdingslaan van Anzegem richting Kaster. Maar plots begon zijn voertuig hevig te roken. Toen hij de motor wilde doen stoppen, lukte dat niet. Brandweerzone Fluvia kwam ter plaatse. Het technische probleem zat onder de motorkap. Van vuur was niet meteen sprake, er was wel veel rook. De auto moest uiteindelijk getakeld worden. Het EK Jumping komt volgend jaar naar Waregem. En in aanloop naar die hoogdagen start nu al het jaar van het paard. Blikvanger daarbij is een roadshow waarbij het ruime publiek kennis kan maken met de wereld van het paard. Onder meer op de Waregem koersenfeesten, maar ook de K3 Run en Fun in Hofstade zal de roadshow halt houden. 2 Vlaamse ministers kwamen woensdagmorgen in Waregem het jaar van het paard aftrappen. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting hebben we dan. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het kan stevig gaan regenen en lokaal onweren. Vannacht trekken de buien weer weg en wordt het droger bij 17 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij 20 graden. Het weekend opnieuw wisselvallig en 23 graden dan.
3: Radio Oost-West.
4: Muzikamenten.

zomerse vibes hier op Radio Oost-West met Paradiso en Bailando. En daarmee starten we het tweede uurtje van Muzikamenten. Over een klein half uur is er de conference van de week. En nu hebben we het niet over WhatsApp-berichten, maar WhatsApp. Hitje uit 92 van Four Non Blondes.

We gaan naar de Flower Power periode, meer bepaald 1969. Een van de vele klassiekers van dit jaar was CCR en Pat Moon Rising.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
3: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Radio Oost-West.
2: Jan Space.

Zo dadelijk de conference van de week, maar we hebben eerst nog Opus Life is Life. En we beginnen met een hitje die een beetje de opvolger is van Engelbewaarder van Marco Schuitmaker, Justin de Wild en Cheerio.

0: Dit is jouw wekelijkse conferentie op Radio Oost-West.
1: Deze week de conferentie van de week van Gerard Vermeers. Je kent hem wel van Avelhem. Wel, hij is hier over sprookjes. Over bijvoorbeeld Sneeuwwitje, maar hij zegt dan Weeuwsnitje. Hij vertraagt woorden, dus goed opletten. Maar toch heel knap gedaan van Gerard Vermeers. Veel luisterplezier.
2: Dank u wel, dames en heren. Dank u wel. Op die momenten ben ik dan ook weer jaloers van de zangers. Zij kunnen een stroofje herhalen. Maar ik wou u toch wel danken voor uw zeer sympathiek applaus en voor uw geestdrift vanavond. Niet waar. Ik wou dus toch een toetje brengen. Een toetje. Al dus dokter Mark Hallach. En ik wou dat doen op een experimentele manier. Namelijk met een mokje van Goede de Sprans. Voor Motorgrens. Zijn mensen die verleden week hier ook geweest zijn. Ja. Ja, het is een nummertje uit de bladzijde uit de hedendaagse wereldliteratuur. Een mokje dus van Goederen de Sprans voor Motorgrens. Een beetje experimenteel, zoals u hoorde. Een mokje dus van Goederen de Sprans voor Motorgrens. Er zijn geen kinderen in de zaal. Of als er kinderen in de zaal zijn, zij mogen het horen. Maar het is voor Motorgrenzen. Het is niet voor kinderen. Een mokje dus van Goederen de Sprans voor Motorgrens. Ja, ik heb er verschillende. Om te beginnen kan ik dit zeggen. Ik heb Dein Kluimpje. Ik heb de Half en de Zeven Weitjes. Ik heb Kootrapje. Ik heb de Hakaars de Lat. En ik heb Weeuwsnitje. En vanavond wil ik u dus danken met een mokje van Goederen de Sprans voor Motorgrenzen. Getiteld Weeuwsnitje. Er was er eens een scheeltbonnetje. Dat een lelijke miefstoeder had. De miefstoeder keek iedere dag spinde igel. En dan zei ze, Gispeltje, waarom de ambtsgier is de woonste in het ambt. En dan spij de ziegel. Weeuwsnitje. En de miefstoeter bompelde moos. Weeuwsnitje. En op een daaien kwach. Zei ze tegen de tager. Neem haar bee. Het mos in. En diet haar schoot. En de zager jij. Jawel, sta je mee. En hij nam haar bee het bos in. Maar hij dood haar niet schoot. Hij vriet haar lei. En ze riep lont en ze riep lont in dat wotig rout. En zo kwam ze bij de dwevenzergen. En daar loonde ze wang. Maar op een nog daaiere kwach. Zei de miefstoeder weer. Gispeltje van de ambtsgier is de woonstel in het ambt. En weer spij de ziegel Weeuwsnitje. Toen verheden ze zich als klets. En bing het gos in. En ze acht Weeuwsnitje een wrappel. Hij heeft net je eet in de babbel. En viel dorsmoot neer. En de dweven zagen beenden wetter. En ze deden haar in een kazenglesje. Maar na 100 haren pram er een kwins. De prins papte van zijn staart. En gaf Weeuwsnitje een gus. Zo ontwaakte Weeuwsnitje en prouwde met de trins. En als ze niet gelorven zijn, dan steven ze nog. Enfin, geint oet, houd. Toen kwam daar een ovilamp met een snangel uit. En spries het blokje uit.
0: Muzikamenten met Jan Spees.

Lynn Anderson met haar Rose Garden. Deze week namen we helaas afscheid van Dolly Parton. Ze overleed aan kanker op 80-jarige leeftijd. Een van haar grote hits was deze uiteraard, Working 9 to 5.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Imotinis, net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernem Steenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
2: Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
1: Muzikamenten,

0: Deze muzikamenten zit er bijna op. We gaan eruit met nog eentje van Dolly Parton, die helaas sinds kort niet meer bij ons is. Hier is nog eens haar prachtige You Are. Nog een hele fijne donderdagavond.
1: De zwaarste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.

0: nieuws.
1: Door het tol na de zware overstromingen in Nepal is opgelopen tot 359 slachtoffers, meldt de lokale politie. Ruim 1300 mensen zijn nog vermist, onder wie ook drie Belgen. Rode Kruis Vlaanderen start een grote noodhulpcampagne om de lokale hulpverlening te steunen. Rode Kruis zegt dat er inderdaad heel wat nodig is. Ook Handicap International en Artsen zonder Grenzen staan klaar met extra noodhulp. De grote brand in de Hoge Venen is weer opgelaaid. Volgens de burgemeester van Balen gaat het om een grote opflakkering dan de voorbije dagen, maar er is geen reden tot paniek. De grote weg dwars door het natuurgebied is uit voorzorg opnieuw dicht. Vorige week ging in het gebied al 3000 hectare natuur in vlammen op. Bijna 4 op de 10 honden of katten had het afgelopen jaar een tik. En ruim 20% had vlooien, blijkt uit cijfers van MSD Animal Health. Het risico blijft toenemen, mede omdat veel baasjes te laat ingrijpen. Er zijn nogthans pilletjes voor. In de Franse stad Cannes is een tweede slachtoffer overleden nadat een auto gisteravond inreed op een groep mensen. Er viel ook 9 gewonden. De 20-jarige bestuurder reed na een ruzie op café vermoedelijk bewust in op de menigte. De man is opgepakt. De Belgische volleybalvrouwen hebben voor een enorme stunt gezorgd op het EK. De Yellow Tigers wonnen na een zware 5-setter van topland Nederland. Ze pakken zo 5-5 en sluiten de groepsfase af als groepswinnaar. Eind augustus of begin september spelen de Tigers hun 8e finale in Istanbul. In het wielrennen heeft Pogačar de 5e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De Sloveense leider was in een sprint met 2 sneller dan de Spanjaard Enrique Mas. Onze jonge landgenoot Ramses de Bruyne reed de hele dag in de vuurlinie en sprintte knap naar plaats 3. Toenemende bewolking met lokaal stevige regen en onweer. Vannacht trekken de buien weg, 14 graden. Morgen begint droog, maar daarna opnieuw wisselvallig, 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig met temperaturen tot 23 graden.
2: De avond van Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: De zon straalt uit je radio.

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van 27 augustus? Dat hoor je in maximaal 4 minuten in de teletijdmachine. In 1973 vindt in ons land de eerste geslaagde harttransplantatie plaats. Dat was 6 jaar na de allereerste door de Zuid-Afrikaanse dokter Barnard. De harttransplantatie door de Brusselse professor en intussen baron Georges Primo is een spoedoperatie bij patiënte Hortense Franken. De huisvrouw van 51 leefde door de harttransplantatie nog een half jaar langer, wat voor begin jaren 70 dan toch wel een prestatie was. Ze overleed uiteindelijk aan een verminderde immuniteit. Dr. Primo deed 10 jaar later, in 1983, de eerste dubbele overplanting van hart en longen. Baron Dr. Georges Primo had wel zelf een sterk hart, want hij werd er net geen 102. Op 27 augustus 1965 overleed de Franse en Zwitserse architect Le Corbusier. Zijn werk oogste veel lof, maar ook veel kritiek. Twee van zijn kenmerken zijn la façade libre, waarbij de gevels geen dragende muren zijn, en het horizontale panoramaraam la fenêtre en longueur. Le Corbusier had ook een voorliefde voor uplighters. Hij was ook meubelontwerper en schilder. Maison Guillet uit 1927 in Antwerpen is het enige bewaarde gebouw van Le Corbusier in ons land. Het is door UNESCO erkend als werelderfgoed. In 1967 overlijdt Brian Epstein aan een overdosis slaappillen. De eerste grote manager van de Beatles stierf midden in de identiteitswissel van John, Paul, George en Ringo. Brian Epstein zorgde voor de contracten en de platenverkoop, onder meer in zijn eigen platenzaak en muziekwinkel in Liverpool. Paul McCartney en George Martin noemen Epstein de vijfde Beatle. Er zijn wel meerdere zogenaamde vijfde Beatles, zoals George Martin zelf, Alan Williams, de allereerste manager van de Beatles, Billy Preston, Eric Clapton, Pete Best, de eerste drummer van de Beatles, en Jimmy Nicol, die 11 dagen vervanger was van Ringo Starr tijdens de wereldtournee in 1964. Beatles-experten spreken zelfs van 64 zogenaamde vijfde Beatles. Brian Epstein werd 32. De Spaanse zanger Perret overlijdt in 2014. Hij blijft vereeuwigd aan de zomerhit Borriquito. De Engels-Zanzibarese oorlog is de kortste oorlog uit de geschiedenis ooit. Die werd uitgevochten in 1896, vandaag dus precies 130 jaar geleden. Al na 38 minuten capituleerde Zanzibar, maar helaas toch wel met heel veel bloed, want in die driekwartier oorlog kwamen maar liefst 500 Zanzibaren om het leven en 1 Brit. Op 27 augustus 1997 komt de eerste aflevering van Kabouter Plop op tv. De slingergrammofoon, zo heette die eerste aflevering. Elke aflevering begon met Plop die in bed vertelde over de belevenissen van de afgelopen dag. Aan het einde van de aflevering vertelde hij dat hij naar Kabouterdromenland ging. Meestal zat in elk van de 295 afleveringen wel een kleine levensles. Je kan deze teletijdmachine opnieuw beluisteren op de website radioostwest.be. Daar kan je ook al even vooruitblikken naar de teletijdmachine van morgen. Prins Charles en prinses Diana scheiden officieel in 1996, morgen precies 30 jaar geleden. Je hoort het morgen in die nieuwe teletijdmachine.
1: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Verteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: avond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer werd woensdagmiddag opgeroepen naar de Muizenbeekstraat in Pittem. In een gebouw met serviceflats was een potje te lang op het vuur blijven staan. Dat veroorzaakte rookontwikkeling in de gemeenschappelijke keuken. Een personeelslid merkte de rook op en verwittigde de hulpdiensten. Er was op geen enkel moment gevaar voor de bewoners. De stad Waregem verlengt haar lidmaatschap als octopusgemeente. Daarbij zet je in op kindvriendelijke schoolomgevingen en duurzaam woon-schoolverkeer. De stad engageert zich concreet om alle lidmaatschapsbijdragen van de Waregemse octopusscholen over te nemen. In ruil krijgen de scholen een promopakket voor 3 octopuscampagnes. In Kaster bij Anzegem moest een automobilist woensdagnamiddag noodgedwongen zijn auto langs de kant zetten. Rond 1:15 reed de man met zijn auto langs de bevrijdingslaan van Anzegem richting Kaster. Maar plots begon zijn voertuig hevig te roken. Toen hij de motor wilde doen stoppen, lukte dat niet. Brandweerzone Fluvia kwam ter plaatse. Het technische probleem zat onder de motorkap. Van vuur was niet meteen sprake, er was wel veel rook. De auto moest uiteindelijk getakeld worden. Het EK Jumping komt volgend jaar naar Waregem. En in aanloop naar die hoogdagen start nu al het jaar van het paard. Blikvanger daarbij is een roadshow waarbij het ruime publiek kennis kan maken met de wereld van het paard. Onder meer op de Waregem koersenfeesten, maar ook de K3 Run en Fun in Hofstade zal de roadshow halt houden. 2 Vlaamse ministers kwamen woensdagmorgen in Waregem het jaar van het paard aftrappen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Toenemende bewolking met lokaal stevige regen en onweer. Vannacht trekken de buien weg. 14 graden. Morgen begint droog, maar daarna opnieuw wisselvallig. 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig met temperaturen tot 23 graden.
4: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radiooostwest.be.
0: De gezelligste in de regio.
1: En zomerse geluiden.
2: Radio Oost-West.
1: Verfrissend lekker.

0: Het is 9 uur.
1: Door het tol na de zware overstromingen in Nepal is opgelopen tot 359 slachtoffers, meldt de lokale politie. Ruim 1300 mensen zijn nog vermist, onder wie ook 3 Belgen. Rode Kruis Vlaanderen start een grote noodhulpcampagne om de lokale hulpverlening te steunen. Rode Kruis zegt dat er inderdaad heel wat nodig is. Ook Handicap International en Artsen zonder Grenzen staan klaar met extra noodhulp. De grote brand in de Hogevenen is weer opgelaaid. Volgens de burgemeester van Balen gaat het om een grote opflakkering dan de voorbije dagen, maar er is geen reden tot paniek. De grote weg dwars door het natuurgebied is uit voorzorg opnieuw dicht. Vorige week ging in het gebied al 3000 hectare natuur in vlammen op. Bijna 4 op de 10 honden of katten had het afgelopen jaar een tik. En ruim 20% had vlooien, blijkt uit cijfers van MSD Animal Health. Het risico blijft toenemen, mede omdat veel baasjes te laat ingrijpen. Er zijn nogthans pilletjes voor. In de Franse stad Cannes is een tweede slachtoffer overleden nadat een auto gisteravond inreed op een groep mensen. Er viel ook 9 gewonden. De 20-jarige bestuurder reed na een ruzie op café vermoedelijk bewust in op de menigte. De man is opgepakt. De Belgische volleybalvrouwen hebben voor een enorme stunt gezorgd op het EK. De Yellow Tigers wonnen na een zware 5-setter van topland Nederland. Ze pakken zo 5-5 en sluiten de groepsfase af als groepswinnaar. Eind augustus of begin september spelen de Tigers hun 8e finale in Istanbul. In het wielrennen heeft Pogačar de 5e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De Sloveense leider was in een sprint met 2 sneller dan de Spanjaard Enrique Mas. Onze landgenoot, jonge landgenoot Ramses de Bruyne reed de hele dag in de vuurlinie en sprintte knap naar plaats 3. Toenemende bewolking met lokaal stevige regen en onweer. Vannacht trekken de buien weg. 14 graden. Morgen begint droog, maar daarna opnieuw wisselvallig. 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig met temperaturen tot 23 graden.
2: Radio Oost-West.
3: De avond van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: avond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer werd woensdagmiddag opgeroepen naar de Muizenbeekstraat in Pittem. In een gebouw met serviceflats was een potje te lang op het vuur blijven staan. Dat veroorzaakte rookontwikkeling in de gemeenschappelijke keuken. Een personeelslid merkte de rook op en verwittigde de hulpdiensten. Er was op geen enkel moment gevaar voor de bewoners. De stad Waregem verlengt haar lidmaatschap als octopusgemeente. Daarbij zet je in op kindvriendelijke schoolomgevingen en duurzaam woon-schoolverkeer. De stad engageert zich concreet om alle lidmaatschapsbijdragen van de Waregemse octopusscholen over te nemen. In ruil krijgen de scholen een promopakket voor 3 octopuscampagnes. In Kaster bij Anzegem moest een automobilist woensdagnamiddag noodgedwongen zijn auto langs de kant zetten. Rond 1:15 reed de man met zijn auto langs de bevrijdingslaan van Anzegem richting Kaster. Maar plots begon zijn voertuig hevig te roken. Toen hij de motor wilde doen stoppen, lukte dat niet. Brandweerzone Fluvia kwam ter plaatse. Het technische probleem zat onder de motorkap. Van vuur was niet meteen sprake, er was wel veel rook. De auto moest uiteindelijk getakeld worden. Het EK Jumping komt volgend jaar naar Waregem. En in aanloop naar die hoogdagen start nu al het jaar van het paard. Blikvanger daarbij is een roadshow waarbij het ruime publiek kennis kan maken met de wereld van het paard. Onder meer op de Waregem koersenfeesten, maar ook de K3 Run en Fun in Hofstade zal de roadshow halt houden. 2 Vlaamse ministers kwamen woensdagmorgen in Waregem het jaar van het paard aftrappen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Toenemende bewolking vannacht. Mogelijk stevige regen en onweer. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog. Minima 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij 20 graden. Ook dit weekend wisselvallig bij maxima tot 23 graden.
0: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20. De zonnigste muziek. Een hele dag lang. Radio.

0: professor en intussen baron Georges Primot, is een spoedoperatie bij patiënte Hortense Franken. De huisvrouw van 51 leefde door de harttransplantatie nog een half jaar langer, wat voor begin jaren 70 dan toch wel een prestatie was. Ze overleed uiteindelijk aan een verminderde immuniteit. Dr. Primot deed 10 jaar later, in 1983, de eerste dubbele overplanting van hart en longen. Baron Dr. Georges Primot had wel zelf een sterk hart, want hij werd er net geen 102. Op 27 augustus 1965 overleed de Franse en Zwitserse architect Le Corbusier. Zijn werk oogste veel lof, maar ook veel kritiek. Twee van zijn kenmerken zijn la façade libre, waarbij de gevels geen dragende muren zijn, en het horizontale panoramaraam La Fenêtre en Longueur. Le Corbusier had ook een voorliefde voor uplighters. Hij was ook meubelontwerper en schilder. Maison Guillet uit 1927 in Antwerpen is het enige bewaarde gebouw van Le Corbusier in ons land. Het is door UNESCO erkend als werelderfgoed. In 1967 overlijdt Brian Epstein aan een overdosis slaappillen. De eerste grote manager van de Beatles stierf midden in de identiteitswissel van John, Paul, George en Ringo. Brian Epstein zorgde voor de contracten en de platenverkoop, onder meer in zijn eigen platenzaak en muziekwinkel in Liverpool. Paul McCartney en George Martin noemen Epstein de vijfde Beatle. Er zijn wel meerdere zogenaamde vijfde Beatles, zoals George Martin zelf, Alan Williams, de allereerste manager van de Beatles, Billy Preston, Eric Clapton, Pete Best, de eerste drummer van de Beatles, en Jimmy Nicol, die 11 dagen vervanger was van Ringo Starr tijdens de wereldtournee in 1964. Beatles-experten spreken zelfs van 64 zogenaamde vijfde Beatles. Brian Epstein werd 32. De Spaanse zanger Perret overlijdt in 2014. Hij blijft vereeuwigd aan de zomerhit Borikito. De Engels-Zanzibarese oorlog is de kortste oorlog uit de geschiedenis ooit. Die werd uitgevochten in 1896, vandaag dus precies 130 jaar geleden. Al na 38 minuten capituleerde Zanzibar, maar helaas toch wel met heel veel bloed, want in die drie kwartier oorlog kwamen maar liefst 500 Zanzibaren om het leven en 1 Brit. Op 27 augustus 1997 komt de eerste aflevering van Kabouter Plop op tv. De slingergrammofoon, zo heette die eerste aflevering. Elke aflevering begon met Plop die in bed vertelde over de belevenissen van de afgelopen dag. Aan het einde van de aflevering vertelde hij dat hij naar Kabouterdromenland ging. Meestal zat in elk van de 295 afleveringen wel een kleine levensles. Je kan deze teletijdmachine opnieuw beluisteren op de website radioostwest.be. Daar kan je ook al even vooruitblikken naar de teletijdmachine van morgen. Prins Charles en prinses Diana scheiden officieel in 1996, morgen precies 30 jaar geleden. Je hoort het morgen in die nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
1: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: nieuws. Een 22-jarige vrouw uit Borgloon die vermist was in Nepal is terecht en maakt het goed, bevestigt de burgemeester. Het totaal aantal vermiste Belgen blijft wel op 3. Er is namelijk een nieuwe vermiste met een Belgisch-Letse nationaliteit geïdentificeerd. De verwoestende overstromingen in Nepal eisten intussen al meer dan 392 levens. Het dreigt vanaf volgende week zondag een grote staking in de Belgische gevangenissen, dat zegt de Socialistische Vakbond. De bonden protesteren onder meer tegen de minimale dienstverlening. Sinds juli kunnen stakende cipiers namelijk verplicht worden om toch te komen werken. De vakbonden zeggen dat dit de druppel is die de emmer doet overlopen. Het was misschien niet het meest intelligente om te doen die dag, zegt Waals minister-president Adrien Dolimont in Ter Zake. Eergisteren bracht de RTBF naar buiten dat maaiwerken met een landbouwmachine van het Waalse Agentschap voor Natuur en Bos mogelijk de brand in de Hoge Veen hebben veroorzaakt. We moeten afwachten, het is nog niet helemaal duidelijk wat de oorzaak was, maar het moet wel snel en goed worden onderzocht. Maar alles wijst inderdaad wel in de richting van die landbouwmachines. Grote teleurstelling bij de nationale hockeyvrouwen. De Red Panthers verloren de halve finale op het WK met 1-0 van Topland Nederland. In de slotfase werd de gelijkmaker van de Belgen dubieus afgekeurd. Onterecht vinden uiteraard onze Panthers. Ze waren woedend. Sint-Truiden grijpt naast een ticket voor de Europa League. De Canaries verloren de beslissende terugmatch tegen het Cypriotische Omonia Nicosia kansloos met 4-1 nadat ze de heenmatch nog met 1-0 hadden gewonnen. STVV schuift wel door naar de Conference League. Ze kennen straks hun tegenstanders. Radio We beginnen droog, maar daarna opnieuw wisselvallig 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig bij 23 graden. Het wordt stilaan herfstachtig.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer werd woensdagmiddag opgeroepen naar de Muizenbeekstraat in Pittem. In een gebouw met serviceflats was een potje te lang op het vuur blijven staan. Dat veroorzaakte rookontwikkeling in de gemeenschappelijke keuken. Een personeelslid merkte de rook op en verwittigde de hulpdiensten. Er was op geen enkel moment gevaar voor de bewoners. De stad Waregem verlengt haar lidmaatschap als octopusgemeente. Daarbij zet je in op kindvriendelijke schoolomgevingen en duurzaam woon-schoolverkeer. De stad engageert zich concreet om alle lidmaatschapsbijdragen van de Waregemse octopusscholen over te nemen. In ruil krijgen de scholen een promopakket voor 3 octopuscampagnes. In Kaster bij Anzegem moest een automobilist woensdag namiddag noodgedwongen zijn auto langs de kant zetten. Rond 1:15 reed de man met zijn auto langs de bevrijdingslaan van Anzegem richting Kaster. Maar plots begon zijn voertuig hevig te roken. Toen hij de motor wilde doen stoppen, lukte dat niet. Brandweerzone Fluvia kwam ter plaatse. Het technische probleem zat onder de motorkap. Van vuur was niet meteen sprake, er was wel veel rook. De auto moest uiteindelijk getakeld worden. Het EK Jumping komt volgend jaar naar Waregem. En in aanloop naar die hoogdagen start nu al het jaar van het paard. Blikvanger daarbij is een roadshow waarbij het ruime publiek kennis kan maken met de wereld van het paard. Onder meer op de Waregem koersenfeesten, maar ook de K3 Run en Fun in Hofstade zal de roadshow halt houden. 2 Vlaamse ministers kwamen woensdagmorgen in Waregem het jaar van het paard aftrappen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. We beginnen droog, maar daarna opnieuw wisselvallig 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig bij 23 graden. Het wordt stilaan herfstachtig.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Alt-West.
1: Nieuws. Een 22-jarige vrouw uit Borgloon die vermist was in Nepal is terecht en maakt het goed, bevestigt de burgemeester. Het totaal aantal vermiste Belgen blijft wel op 3. Er is namelijk een nieuwe vermiste met een Belgisch-Letse nationaliteit geïdentificeerd. De verwoestende overstromingen in Nepal eisten intussen al meer dan 392 levens. Het dreigt vanaf volgende week zondag een grote staking in de Belgische gevangenissen, dat zegt de Socialistische Vakbond. De bonden protesteren onder meer tegen de minimale dienstverlening. Sinds juli kunnen stakende cipiers namelijk verplicht worden om toch te komen werken. De vakbonden zeggen dat dit de druppel is die de emmer doet overlopen. Het was misschien niet het meest intelligente om te doen die dag, zegt Waals minister-president Adrien Dolimont in Ter Zake. Eergisteren bracht de RTBF naar buiten dat maaiwerken met een landbouwmachine van het Waalse Agentschap voor Natuur en Bos mogelijk de brand in de Hoge Veen hebben veroorzaakt. We moeten afwachten, het is nog niet helemaal duidelijk wat de oorzaak was, maar het moet wel snel en goed worden onderzocht. Maar alles wijst inderdaad wel in de richting van die landbouwmachines. Grote teleurstelling bij de nationale hockeyvrouwen. De Red Panthers verloren de halve finale op het WK met 1-0 van Topland Nederland. In de slotfase werd de gelijkmaker van de Belgen dubieus afgekeurd. Onterecht vinden uiteraard onze Panthers. Ze waren woedend. Sint-Truiden grijpt naast een ticket voor de Europa League. De Canaries verloren de beslissende terugmatch tegen het Cypriotische Omonia Nicosia kansloos met 4-1 nadat ze de heenmatch nog met 1-0 hadden gewonnen. STVV schuift wel door naar de Conference League. Ze kennen straks hun tegenstanders. Radio We beginnen droog, maar daarna opnieuw wisselvallig 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig bij 23 graden. Het wordt stilaan herfstachtig.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer werd woensdagmiddag opgeroepen naar de Muizenbeekstraat in Pittem. In een gebouw met serviceflats was een potje te lang op het vuur blijven staan. Dat veroorzaakte rookontwikkeling in de gemeenschappelijke keuken. Een personeelslid merkte de rook op en verwittigde de hulpdiensten. Er was op geen enkel moment gevaar voor de bewoners. De stad Waregem verlengt haar lidmaatschap als octopusgemeente. Daarbij zet je in op kindvriendelijke schoolomgevingen en duurzaam woon-schoolverkeer. De stad engageert zich concreet om alle lidmaatschapsbijdragen van de Waregemse octopusscholen over te nemen. In ruil krijgen de scholen een promopakket voor 3 octopuscampagnes. In Kaster bij Anzegem moest een automobilist woensdag namiddag noodgedwongen zijn auto langs de kant zetten. Rond 1:15 reed de man met zijn auto langs de bevrijdingslaan van Anzegem richting Kaster. Maar plots begon zijn voertuig hevig te roken. Toen hij de motor wilde doen stoppen, lukte dat niet. Brandweerzone Fluvia kwam ter plaatse. Het technische probleem zat onder de motorkap. Van vuur was niet meteen sprake, er was wel veel rook. De auto moest uiteindelijk getakeld worden. Het EK Jumping komt volgend jaar naar Waregem. En in aanloop naar die hoogdagen start nu al het jaar van het paard. Blikvanger daarbij is een roadshow waarbij het ruime publiek kennis kan maken met de wereld van het paard. Onder meer op de Waregem koersenfeesten, maar ook de K3 Run en Fun in Hofstade zal de roadshow halt houden. 2 Vlaamse ministers kwamen woensdagmorgen in Waregem het jaar van het paard aftrappen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. We beginnen droog, maar daarna opnieuw wisselvallig 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig bij 23 graden. Het wordt stilaan herfstachtig.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.